Well hoor je die grieve is val je kom ro if ki procent de been aan se radio aan liffe ke ze Jake moet care FM lomse be no stock ek een tango gaki hun loon ik een heenje ge hoog or een klik gwnne lot dat is niets boy ge no mars knalom reggae treat of hoes gujere dat is koffie ze snakeel city pop dat is funk sneeve is jack is een makas dat is een ish So image the Tazumi Azuma Tosokyun Mal Maris Hyart

Eo Ik tachte le ta tu Ik tachte Der ta ik tachte wit Fum na karo Jadoch na monocha Alles un ober Ta derenja Ta derenja Lanartanish